0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, dit.
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, het gaat nog ook een goede kant, hè?
0: Ja. Hij is al erop geworpen. Is jou een arm, jeet? Is jou een arm,
1: jeet? Ja. Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.